0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.

now your hempen gespeeld en jou haren voor Olaans gekammen die spiegel. Jou mensen vervloed en je sleutels gekregen en een lange gegooid. En dus het alles voor altijd voorbij.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Wat je vindt, vindt. Waar du rond wereldwijd.

0: Sondaas het Toentertijd Treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindring specialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, een snui boor die res, waar die volgende hoofstuk begin.
1: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2
2: Man, what's the matter with you?